Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië, Zuid-Afrika, overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 40B 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beursen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4 EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten, te breien, te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. Maar vandaag wordt het een beetje anders. Ik zit in hele grote tijdnood om een programma voor vandaag in elkaar te zetten. Dus heb ik Frans Hertogs gevraagd om mee te werken aan dit programma en om wat leuke dingen te vertellen. En verder spelen we allemaal medleys. Ik heb er een hele stapel leuke gezellige gevonden in mijn muziekfile en daar heb ik een paar uitgekozen voor dit programma. Dus ga er lekker bij zitten en luister maar mee. En Rocco Granata gaat verder met een prachtige medley van zijn liedjes.

0: Welcome to Global, 4EB's digital station.
1: En hier komt Frans Hertogs met een leuk artikeltje over Zoek het geluk.

0: Zoek het geluk. Het geluk, dat is iets dat wij vast en zeker allemaal zoeken op deze wereld. Maar wat is dat geluk dan precies en waar moet je het zoeken? Nou, laten we onze zoektocht beginnen met het woord geluk. Dat is een nevenvorm van het oeroude woord luk, dat heel vroeger betekende toeval, gebeuren, gang van zaken. Luk, dat kon goed en slecht zijn. Het was neutraal. In het Nederlands wordt dat oude woord luk niet meer gebruikt. De enige plaats waar je dat oude luk nog kunt aantreffen, is in het fossiele woord lukraak. En misschien ook in de uitdrukking op goed geluk, als tegenstelling van op slecht geluk natuurlijk. In het Engels is het oude woord luck nog wel springlevend, compleet met die neutrale betekenis. En daarom wensen Engelssprekenden elkaar niet luck, maar good luck. Want luck kan immers ook best bad luck zijn. En wie gelukkig is, die is happy en niet lucky. Nou, ons woord geluk is afgeleid van het werkwoord gelukken, of het afgesleten lukken, met de betekenis goed aflopen, slagen. Daar komt ons ge in geluk dus vandaan. Nou, net zoals het gluk van de Duitsers. En gelukken begon als een wat deftig woord, echte schrijftaal. En het gewone werkwoord, dat werd dus ons simpele lukken, zonder het voorvoegsel ge. Nou, dat was dus de oorsprong en de geschiedenis van het woord geluk. Maar wat betekent het precies in het dagelijks gebruik? Nou, laten we maar eens bladeren door onze uitdrukkingen en gezegden met het woord geluk. En dan zien we twee verschillende betekenissen. De ene betekenis is meeval. Een gelukkig toeval, zeg maar mazzel. Nou, dat hoor je bijvoorbeeld in de gezegde als dat is meer geluk dan wijsheid. Ja, dat soort geluk, dat kun je kennelijk niet met wijsheid afdwingen. Daar heb je gewoon stom geluk bij nodig. Er zijn van die zogenaamde geluksvogels die geen wijsheid nodig hebben, maar regelmatig van geluk mogen spreken. Hoe vaak zeggen we niet met een klein maar venijnig veegje afgunst, het geluk is met de dommen? Zulke geluksvogels hebben toch gewoon stom geluk gehad, toch? Nou, je kunt je geluk ook op de proef stellen, uitdagen. Bijvoorbeeld door risico's te nemen, zoals aandelen kopen of emigreren. Het tegenovergestelde van geluk is ongeluk. Jazeker, zo'n ongeluk dat altijd in een klein hoekje zit. Veel mensen geloven graag dat een ongeluk altijd wel ergens een beetje geluk met zich meebrengt. Ja, en dat gevoel van een geluk bij een ongeluk, dat houdt je dan toch nog min of meer op de been. Maar er is ook nog een ander soort geluk. Het geluk van binnen, dat je zomaar aangewaaid kunt krijgen. Ieder mens heeft wel eens zo'n moment van overweldigend geluk. Dan kun je je geluk niet op. Je raakt de kluts kwijt. Je lijkt wel dronken van puur geluk. En dat is dan misschien wel net iets te veel pure gelukzaligheid. Maar ja, dat is zeldzaam. Gewoon alledaags geluk, dat kun je bijna altijd zelf maken. En zulk eenvoudig en alledaags geluk, dat is nou precies ook wat wij zoeken. Dat geluk, dat ligt nergens voor ons klaar. Dat moeten we zelf maken. Geluk is tevreden zijn met jezelf en je situatie. En dat geluk, dat maak je zelf en dat kun je stap voor stap ontdekken en delen. En dat geluk is niet voor de domme, maar voor de slimme. Dus, zoek het geluk niet, maak het. Ik dank u wel.
1: En luister maar mee naar Hans van der Drift, naar zijn medley.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: En nu volgt een leuke medley en die heet Swing is the Thing.

0: You're listening to Global.
1: En hier is Frans Hertogs weer en die praat over la la la, dus liedjes.

0: La la la la. Een lied. Een lied, wat is dat eigenlijk precies? Nou, probeer dit eens. Een lied is een melodie met passende woorden en zinnen die samen ten gehore worden gebracht. Nou, dat is interessant. Want gesproken taal heeft zelf ook al een eigen melodie. Luister maar eens naar deze verschillen. Ben je tevreden? Tegenover, je bent tevreden. Die zinsmelodie is zo belangrijk dat de constatering je bent tevreden alleen door de melodie een echte vraag wordt. Luister maar, je bent tevreden? Wie een melodie zingt, die heeft klanken nodig, desnoods primitieve of rare klanken. Zing maar eens een melodie met alleen maar la la la la. Nou, dan zing je voor je gevoel geen echt lied. Echte woorden, die heb je nodig voor een echt lied. Maar ze hoeven niks te betekenen. Namaakwoorden zijn ook goed genoeg voor een lied. Dat zingt precies even lekker. En daarom kun je ook best een lied zingen in een taal die je helemaal niet kent. Katholieken hebben eeuwenlang Gregoriaans gezongen zonder een flauw idee van wat de woorden betekenen. En ken je nog die kinderliedjes met heerlijke onzinwoorden, zoals het aftelliedje In een Minenbutte? Of liedjes uit de oude doos, die vaak schitteren met onzinwoorden. Het prachtige lied Hij is met zijn gatje in het water gevallen, dat lacht uit met Valderallerieren, Valderallerare. En in het brave lied De uil zat in de olmen, daar zing je van Simedon Dijn en van Farilola. En de kittige vier weverkens die men naar de botermarkt zag gaan, die zingen complete onzinzinnen als Schiet spoeletje, Rebekke spoelza, en jekkenjakke, kerkolletjes, klits, klets, voilà. Een melodie maakt de woorden dus noods zelf. Nou, het allermooiste onzinliedje vind ik toch wel het beroemde Nederlandse kinderlied Oze Wieze Woze. Daar komt geen betekenisvolle tekst aan te pas. Het bestaat helemaal uit onzinwoorden. Geen enkel gewoon woord komt erin voor. Luister maar. Oze Wieze Woze, Wieze Walla, Kristalla, Christoze Wieze Woze, Wieze Wies, Wies, Wies, Wies. En het klinkt dan gezongen zo. Oze wieze woze, wieze walla, kristalla, Christo, ze wieze woze, wieze wies, wies, wies, wies. Eén lange onzinzin in twee helften. Maar tegelijkertijd ook een glorieus tweeregelig gedicht. Met zoetgevoisde klankovereenkomsten, met rijm, beginrijm en ritme. Ja, als je het alleen al gewoon zegt, dan begint de tekst vanzelf al te zingen. Oze, wieze, woze, wieze, walla, kristalla, Christoze, wieze, woze, wieze, wies, wies, wies, wies. Ja, en als je nou denkt dat dit dan wel een oeroud liedje zal zijn, dan heb je het helemaal mis. Want andere liedjes met onzinteksten zijn al eeuwen bekend, maar dit lied is pas in 1941 voor het eerst opgeschreven. En waar het vandaan komt, dat weet niemand. Er is wel eens beweerd dat het liedje uit de Antillen kwam. En het zou dan een verbastering zijn van een liedje in het Papiamens, de inheemse taal die gedeeltelijk is afgeleid van het Portugees. En dan, dat zou de tekst zoiets betekenen als vandaag is het kind gelukkig, is het kind gered, gedoopt is het, dit kind is gelukkig, dit kind, kinderen, kinderen, kinderen. Maar ja, dan zou dat superchristelijke Papiamens de oceaan zijn overgestoken om ginds uit te sterven en in het Nederlands een nieuw leven te beginnen als populair onzinliedje. dat lijkt toch wel erg kras hoor. Nou, laten we het maar gewoon houden op het plezier van zingen, zonder dat je daarbij doodgewone, betekenisvolle woorden hoeft te gebruiken. Oze wieze woze bewijst het, alles. Alles zingt beter dan la la la la. Ik dank u wel.
1: En nu volgt daarna weer met een prachtige medley van ABBA liedjes.

0: Rain, hail or shine, 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
1: En nu volgt een Maywood medley.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: En de havenzangers gaan door met een hele mooie medley van hun liedjes.

En nu volgt de laatste medley voor vandaag. En dat is Eddie Wally. En hij zingt in het Afrikaans. En ik weet zeker dat jullie alle liedjes zullen herkennen. Zo mooi samengezet. Geniet ervan.

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.